De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 's nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Goedemorgen. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 's ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: naar de UTF. Goedemorgen, PA9FQRV.
1: Goedemorgen, PA9F, Papa Alpha No Radio, Bravo, India.
0: Hey, goedemorgen Rob, PA0RBI. Vanuit Nijmegen, PA9F, mobielend, rijdend in de omgeving van Gorkum. Onderweg naar Tissenburg voor het inbouwen van een koopplaats. Zo is met Rob, alles goed?
1: Ja, prima. Ik zit het verhaal, net een verhaal te lezen over de opwarming van de aarde. En de rol van nucleaire centrales daarin. Hè. En, maar men weet niet wat failsafe is. Hè. Dus, maar in ieder geval, men houdt rekening met een bepaalde opwarming. Maar ik zie hier een calculatie dat die opwarming veel en veel hoger is. Hè. Dus de toekomst ziet er niet zo heel erg vrolijk uit, hè. Maar oké, ik zal je niet somber maken of depri maken. Ik stuur hem snel weer terug. PA9F, PA9, PA0RBI.
0: Ja, ik u zo op. Nou, ik ben daar niet gevoelig voor, hoor, voor dit soort dingen. Dus nee hoor, dat maak ik me niet zo druk om, dus. Dus maar goed, kijk, er zal best wel wat aan de hand zijn. Ik krijg de indruk dat dat ook een verdienmodel is van de overheid. Hè. Kijk, we hebben wel vaker periodes gehad dat we extreme warmtes hebben gehad. Ik heb een foto gezien dat in 1955 de Rijn helemaal droog stond. Hè. En dat was, ik dacht, in 1952 of in 1955. Nou, toen maakte niemand zijn eigen druk om. Dus ik denk dat het allemaal nog wel meevalt. Maar dat is meer mijn aanname, hoor. Ik kan het ook niet staven, dus maar goed. Goed, ik ben er bijna trouwens weer op, dus ik ga je laten. Ik wens je een fijne dag nog en ik ben aansluitend ook weer op luisteren. Ik ben bijna ter plaatse, namelijk op de Bovenkerkse weg in Giessenburg. Dus tot een later gelegenheid van PA9F. Bye bye.
1: Oké, prettige dag verder en werk ze. Tot horen ze. PA9F, Papa Alfano Radio, Bravo, India.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: UTR, goedemiddag. PA9F, Papa Alpha 9, Foxtrot, mobiel QRV.
2: QRV,
1: Pieter
2: Utrecht voor de CDA-mail.
1: Sorry, John, ik zat even dubbel mee per ongeluk. Riepen precies tegelijk aan. Goedemiddag inmiddels. PA9F, over.

0: PD5CZB.
1: Hey Cor, goedemiddag. PD5CZB, de centrale ziekenboeg. Goedemiddag, PA9F, over.
0: Ah, goedemiddag. PA9F, PD5, centrale ziekenboeg. Ja, met recht, hè, centrale ziekenboeg. Ik heb de 9700 hier nog even staan. Met de antenne in de tuin, die Comet 95. En ja, nu maar weer herstellen, Gert Ouwe.
1: Ja, ik vind zelf wel geweldig, hè. Ah, dat ding, er zit een ongelooflijk lekkere audio in die sets, hè. In die 97, gooi je alle icons trouwens, hoor. Er zit gewoon echt gewoon een dijk van een audio in, hè. Het zal waarschijnlijk gewoon een handknijper zijn. Nou, het klinkt fantastisch, hoor. Dat is geen enkel probleem. Er zit ook 23 in, natuurlijk. Op zich is dat wel leuk. Ja, je kan er nog eens kudden niet heel veel mee met 23 centimeter. Aan de andere kant, er gebeurt ook bijzonder weinig, hoor. Ik heb bij mij thuis ook 23 centimeter in de TS2000 zitten. En hij loopt bij mij in de scan mee. Maar goed, dan een paar repeaters en dat was hem dan ook wel, hè. Dus, want simplex gebeurt er eigenlijk bij ons op 23 centimeter ook heel weinig. Maar ik kan Utrecht en Den Bosch en Haagland, Rotterdam en dergelijke, die kan ik allemaal wel werken in 23. Amersfoort. Amersfoort is een beetje lastig. Maar dat lukt dan wel, maar 23 gebeurt verder eigenlijk bijzonder weinig, hoor. Dus, maar goed. Maar dit is gewoon een dijk van een audio, hoor. Dat klinkt zoals het wezen moet. PD5CZB. PA9F, over.
0: Ja, Gert, PA9F, PD5CZB. Ja, oké, hè. Ja, weet je, wordt van de week wordt hij weer opgehaald. Het ging er met mij alleen om, is het nog leuk genoeg? Nou, de antenne staat in de tuin. Die moet eigenlijk op het dak om vrij zicht te hebben dat hij alles kan pakken. Hij staat nu tegen de muur aan van het flatgebouw. En ik denk, ja, als ik hem een meter of 9, zeg maar, verder zet, dan is hij vrij, hè. Maar dan nog in de tuin. Dus ik wil weten wat dat doet. Maar ja, het mooiste is natuurlijk, als ik hem op het dak zet, dan heeft hij helemaal vrij zicht. En eigenlijk heb ik dit genomen om te kijken, want er zijn natuurlijk ook rondes op vrijdagavond. Die Charlie Quebec. Heel veel op SSB, ook USB. En ik zag dat jij ook die TS2000 hebt. Die had ik ook. Dus ik zit een beetje links en rechts een beetje te kijken. God, is het weer wat voor me. Maar er moet wel SSO-mode in zitten, hè, voor 72. Daar gaat het mij om, Gert.
1: Ja, QSL, hoor. Nou ja, dat heeft die TS2000. Voor mij is dat sowieso. Daar zit, die is all-mode. Dat is ook een all-bandere. Daar zit 2723 in en HF en 6 meter. Alleen 4 meter, dat zit er niet in. Maar goed, ja, dat gebeurt bij ons ook eigenlijk helemaal niks op. Ik weet dat Willem K.H. die heeft volgens mij een mobiele foontje van de wegenwachter. Dat ding staat op 70 megahertz. Maar verder gebeurt er eigenlijk geen ene ruk op dat 4 meter gebeuren. Ik geloof dat in het noorden nog meer leeft dan bij ons, joh. Dus 4 mei, maar dat zit er bij jou weer wel in, hè. Als je de 9700 naast de 7300 zet, ze hebben nog ongeveer hetzelfde spoelwerk ook. Dan ben je eigenlijk klaar, hè. Dan heb je alles vanaf 160 meter tot aan 23 centimeter en alles wat ertussen zit. Nou, in all mode, dus ja. Dan keur het goed, hè. Dus maar goed. Nee, ik ben onderweg naar Papendrecht en ineens schopen er binnen. Ik denk, waarom stuurt hij mij nou toch over de N214? Maar de Papendrechtse brug ligt eruit, dus ik denk dat ik door de Alblasserdam moet. Want de brug ligt eruit, hè. Dus ik moet toch ergens een keer het water over. Dus vandaar dat hij mij hierheen stuurt, joh. Normaal gaan wij natuurlijk, als ik naar Papendrecht rijd ik de A15 uit. Dan ga ik bij Dort eraf de N3 op en dan de brug over. Maar dat gaat dus niet. Die is eruit. Dus we gaan het meemaken. Ik denk dat de navigatie wel weet waar ik heen moet. En anders dan heb ik altijd nog een Hollandse mond om dat even te vragen, hoor. Dus, ja. PD5CZB, PA9F mobielend op de N214 ter hoogte van Bleskensgraafhouwer.
0: Wat rommel een beetje op de achtergrond, hè. Inderdaad. Nee, joh, ik heb hier een hele prachtige set staan, hè. De Jesu FT-102. De oude buizen set uit 1983. Samen met de FC-102. De antenne-tuner, maar die staat op de troestand met de high-end set. Ja, en het is zo rustig, die ontvanger. Die 102. Echt hybride. Toen de tijd drie eindbuizen zitten erin. Dat ding weegt nogal wat. Ik heb hem toen opgehaald, een tijd geleden. Toen moest ik helemaal richting Ter Apel, of in de buurt daar. 3 uur en 10 minuten was je onderweg alleen heen, hè. Ik heb hem eigenlijk ingeruild voor mijn FT950. Nou, dat was heel gauw bekeken toen, Gert. PA9F, 5 CZB, hoor.
1: Ja, geweldig, hè. Die buizenradio, ja, geweldig, joh. Die 102. Ik heb hem nooit gehad, maar ik ken hem wel, hè. Dus ja, dat is echt. Dat is qua ontvanger is dat nog heel wat anders dan dat hybride spul van tegenwoordig, hoor. Nou heb je tegenwoordig die SDR-ontvangers, die zijn ook hartstikke goed, hoor. Dan heb ik hier heel weinig aan, maar. Die TS2000 van mij, dat is op nou, 72, 23 gaat het wel, maar ik vind het op SSB, nou, op HF vind ik het ook geen overvlieger, hoor. Maar van de andere kant, ik doe ermee wat ik doen moet. Ik doe een heel klein beetje telegrafie. En ik heb bij mij gewoon heel veel storing op de flat. Dus ja, wat ik kan horen, daar kan ik werken. Maar goed, dan komt het ook bijna een S8 of een S9 binnen. Dus een exoot hoef ik sowieso niet op te rekenen bij mij. Dus, ik ben ook niet zo'n HF-mens, hoor. Dus een beetje gelijkstroombanden, zeg maar. Ja, oké dan. Goed, Cor, ik ga hem loslaten. Ik ga eens even kijken waar ik zo heen moet. Ik heb nog een kleine 10 kilometer te rijden, maar ik zal eens even kijken waar dat mijn navi mij nou heen wil hebben. Want ja, als die brug eruit, ik moet een keer er water over, dus ik ben nieuwsgierig waar dat ik dat ga doen. Hè. Dus, maar goed, komt goed. Ik ga je laten, ik riep eigenlijk naar Boris, PD0BOR, maar die is op een of andere reden is die al dagenlang niet QV, dus maar goed, ik laat hem lekker aanstaan, joh, komt goed. BD5CZB voor de finale, PA9F-M, die rijdt onder de rook van Dordrecht over.
0: Nou, oké, Gert. Nou, ik wens je in ieder geval een fijn weekend, en als ik je niet meer hoor. Ik bedoel, vandaag of morgen gaat dat ding toch weer terug naar Hoofddorp, naar PA1G, bij Gert-Jan, want daar is hij van, hè. En dan gaan we wel eens even een beetje, ja, zo zoetjes aan, een beetje kijken of ik het wel of niet ga doen, hè. Er is zat te koop, maar het moet wel leuk blijven, een beetje binnen beperkingen. We gaan elkaar horen, man. Horen elkaar, hè. Bye-bye.
1: Ik denk dat het goed gekomen, hoor, Cor. Ik denk dat het helemaal goed gekomen. Ik ga jou een fijne dag wensen, hartelijk 73. En ik heb vanavond weekend, Cor. Dus ik ben sinds juni ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik vrijdag niet meer werk. Dus ik ben donderdagavond klaar met werken. En dan hebben we weer weekend op maandagmorgen. En dat is, ik moet zeggen, dat bevalt me fantastisch, joh. Dus oké dan. Goed, fijne dag nog, 73 van PA9F. Tot later.
0: Dag, Gert. Bye-bye.

0: CQ2 meter. Papa Delta 0, Foxtrot Delta Alpha. Pringel FTA, Papa Delta 0, Foxtrot Delta Alpha. Mobiel, QFR 2.
1: Hé, hey, knappe snuiter. Dat is een tijd geleden dat ik jou gehoord heb. PD0FDA. De knappe snuiter uit het Duitse. Dit is PA9F, hoor.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

CQ2 meter. Dit is Papa Delta 0, Foxtrot Delta Alpha. PD0 FDA mobiel.

0: Cap BAQV.
1: CQ2 meter, dit is P1 FTA mobiel. Papa Delta 0, Foxtrot Delta Alpha mobiel. Met CQ2, Papa Delta 0, Foxtrot Delta Alpha mobiel. QFVA2.
0: PD0 FDM, PD2 JAN, goedemiddag. Mobiele station, dit is PD2 JAN. Papa Delta 0, Foxtrot Delta Mike, PD2 JAN, goedemiddag.

Nou, ik weet niet of er iemand voor mij terugkomt. Dit is PD0 FDA mobiel. Maar ik hoor helemaal geen modulatie. Of is het niet waar? Heel erg in de verte. Dus. Geen idee wat er aan de hand is. In ieder geval, ik ben QFV, PD0 FDA mobiel.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: CQ2 is Papa Delta 0, Fox Delta Alpha. 301 STA, mobiel, QRC 2.

0: BD0FDA-QRV, 0FDA, PA9 even roept over. Hier, Gertje. Goedemiddag, QRZ.
1: Ik zei, hey, Gertje.
0: Werven de Boris. Ik hoor het even niet eigenlijk, maar er zit een beetje flutter bij het signaal. Goedemiddag, PA9 even over.
1: Goedemiddag, dit is de BD0BOR. Inderdaad, Boris. En dat flutteren ligt dan aan jou, want ik hoor hem hier niet flutteren.
0: Ruimen. Even kijken hoor. Nou stuurt hij me naar de N. Oh ja, de N3 kan wel, ja. Ja, ik rij een Papendreef, maar ik maak iedere keer de denk van dat ik last heb van die brug. Maar dat heb ik natuurlijk geen last van. Daar zit ik net voor, hier aan deze kant. En in Haarlemmerdam ook, vandaar ik tegen jou zei, we naar een linde. Nou, hoe gaat het dan met die brug eruit? Maar jullie zitten aan de goede kant, joh. Dordrecht is dat anders, hè. Dus dan moet je het brugje over, hè. Ja, ik denk vanmorgen, ik ga maar eens eventjes roepen, want... Even kijken waar dat de grote Boris is, hé, want... Het is gruwelijk stilletjes vanuit Alblasserdam.
2: Roger, nou... Dat wij geen last hebben van dat die brug eruit is bij Papendrecht en ja... Ik moest vanmorgen om 9 uur in Papendrecht zijn. Nou, ik kwam er om 9:55 aan, dus dan weet je het wel. Dan stond helemaal fucking klem hier in het dorp, hè?
0: Ja.
2: En dan komt natuurlijk omdat al het volk dat normaal gesproken via die brug rijdt. Nou, natuurlijk via de tunnel of onze brug moet. En als ze via onze brug willen, want in de tunnel was weer wat gebeurd. Er was weer een opstopping, omdat je van de 15 naar de 16 moet. En dat is maar één baantje. En nou ja, enzovoort. Het was gewoon heel druk. Dus wat dat betreft hebben wij er wel last van, Gert. En wat rustig de laatste tijd, dat klopt. Want ik heb het op mijn manier dan toch wel een beetje druk gehad enzovoort. En uitkijken met dit, uitkijken met dat. En nou, je snapt het wel, hè. De ziekenhuis en enzovoort, joh. Dus wat dat betreft, kan ik je daar wel gelijk in geven dat je me weinig gehoord hebt, Gert. PA9 Fox, PD0BOR, opluisteren.
0: Ja, QZ Boris. Nou, ik riep net naar Bert, PD0FDA. En die riep al, die gaf een half uurtje geleden, een uurtje geleden, gaf die een CQ. Hier op deze omzet, ik ken Bert heel goed, PD0FDA. En hij gaf een CQ en vervolgens riep ik hem terug, gelijk, want ik zat te rijden richting Papendrecht. Dus ik, nou ja, hè. En toen kwam hij niet terug. En dan hoorde ik hem net weer een keer roepen. Maar toen was ik bij de klant nog even binnen om nog even te pinnen. Dus ik pakte eigenlijk de pinautomaat uit de auto. Toen hoorde ik hem weer een CQ geven. En toen kwam hij ook weer niet terug. Dus ik weet niet wat dat er nou aan de hand is. Maar hij heeft op een of andere manier hoort hij ons niet. Dus ik weet ook niet waarom. Maar goed, dat gezegd hebbende, rij ik inmiddels weer op de A15. En zijn wij onderweg richting Hoornaar. Of all places voor het inbouwen van een klein concessie. 1,22 meter of 1,2 meter, weet ik wat zo'n ding. Dus dat is ook niet zo schokkend veel werk. En dan gaan we langzaam maar zeker eigenlijk nog wat vreubelwerk in de stad. En dan is het weekend, wat denk je daarvan?
2: Ah, Rutje, die hebt altijd mensen die mazzel hebben natuurlijk, hè. Ja. Mooi man, lekker al weekend. Ja. Ja, dat... Dat gevreubel, dat in die stad bij jullie, ja, dat is echt gevreubel nou. En zeker met hoe je er moet komen. Ik denk dat ze je beter een bakfiets kunnen geven op het moment.
0: Nou ja, kijk, je kan er wel mee werken, maar het is gewoon lastig. Je moet echt van dag tot dag bekijken van... soms zijn er weer nieuwe dingen afgezet. En daar rij ik er bewust in om te kijken wat ik allemaal niet kan. Vorige week een keer gedaan vanaf stadhuis naar richting het ziekenhuis toe. Ik denk, ja, daar kun je op een gegeven moment niet meer in. Ik denk, wat doen ze daar nou? Daar was ik dus vrij snel achter. Dan stuur je gewoon terug. Je kan gewoon op een rotonde gaan draaien en dan kan je gewoon dezelfde weg weer terug. Nou, ja, dan weet ik, kijk, dat weet is goed, hè. Maar het is wel lastig. Het is inderdaad heel erg lastig. Ik zet mijn lijst ook gewoon te plannen als ik aan de andere kant van Gorinchem moet zijn. Dus Gorinchem Oost en dergelijke, en Dalem en Vuren. En die probeer ik zoveel mogelijk op één kant te schuiven. En dan op een gegeven moment ga ik één keer door de Pessel heen. Of ik rijd er omheen, over de A15. En dan vervolgens ga ik... blijf ik aan de goede kant weer, hè. Dus dan hoef ik niet iedere keer door de stad. En je moet proberen maar één keer door die stad. Je moet er vroeg of laat altijd een keer door. Want je hebt nooit alles op één kant natuurlijk. Maar ja, daar kun je op zich wel mee leven. Het is een beetje lastig, maar... En ja, in de middag is het gewoon een puinhoop. En dan kun je rijden waar je wil. Maar dan staat er 15 uur stil en de 27 voor de brug staat stil. Dus, nou ja, dat. Maar goed, volgens mij duurt het tot na mijn pensioen voordat dat klaar is. Nou, ik moet nog een jaar of 30... Dus dan is het wel klaar, denk ik, hoor.
2: Ja, Roger, PA9, Fox, PD0, POR. Ja, maar ze waren daar toch flink bezig daar bij die brug bij jullie. Want volgens mij gaan ze er een brug naast leggen of zoiets dergelijks.
0: Ja, dat klopt. Dat gaan ze ook doen. Nou, die brug is natuurlijk natuurlijk dicht voor het vrachtverkeer. Gewoon rijden er nog drommen overheen, hoor. Allemaal buitenlanders, want dat vinden ze... Ja, dat vinden ze hier in Nederland, vinden ze dat allemaal te lastig, hè, om daar de bekeuringen te gaan halen. Ze hebben een tijdje geleden hebben ze een actie gehouden voor Rijkswaterstaat, dan haalden ze gewoon van de weg af. Hè. Ja, dus kwamen de buitenlanders, die kwamen de brug overrijden, die werden vervolgens bij Gorinchem meegenomen, die mochten meteen €500 lammeren de man. Ja, dan duurt het natuurlijk, dat duurt niet zo lang, hè. Dus ik kwam toevallig vanmorgen uit werk in Dam, toen kwam ik wel 3 of 4 achter elkaar tegen. Waren allemaal Polen. Maar ja, als ze daar natuurlijk niks mee doen, ja, dan doen ze er niks mee, hè. Dus ja, dan krijgen ze ook geen bekeuring. Want hier in Holland kun je het natuurlijk zo gaan halen. Maar ja, dat is in Polen, is dat een beetje lastig natuurlijk, hè.
2: Ja, Rutje, nou, ik dacht dat er allerlei... verbanden waren met die justitiële incasso's, want... Ik heb hem ook wel eens uit België gekregen en ook wel eens uit Frankrijk gekregen. En dus, uit dat soort landen sturen ze wel gewoon naar huis, hoor. Ja, mooi man. Ja, of je ze dan betaalt, ja, dan weet ik niet wat er dan gebeurt natuurlijk, want ik heb ze netjes betaald. Want een bekeuring in België, als je een bekeuring te krijgen voor hard rijden, ja, dan lach je gewoon om, hè. Ja, dat is daar, ik geloof iets van, ik reed 10 kilometer te hard of zo, moest €35 afrekenen, weet je niet. Ja, dat is nog allemaal te doen. Hier beginnen ze gelijk met €150 voor als je 10 kilometer te hard rijdt. Dus ja, dus dat. Dat gezegd hebbende... wat wou ik nou nog zeggen? Joh, ik wou nog wat zeggen tegen jou, maar nou weet ik het al niet meer. Is dat wat?
0: Even een opbrengetje later of Bert eventueel nog e-mail, PD0FDA. Je krijgt hier een hoosbui van regen in, volgens mij. Het gaat dan, alles en iedereen gaat ineens gruwelijk op de hoogijzer. Dus ik denk dat ik zo meteen een stortbui regen over mij krijg. Maar goed, gelukkig zit er een voorruit in die auto. Dus dat keur ik hartstikke goed, hè. Dus, afgelopen maandag was het weer één grote heksenketel. Maar goed, dat had je wel door natuurlijk. Ik had natuurlijk ook van zaterdag nog het een en ander staande. Er zat nog wat Dolly Parton in. Er zat gewoon een keer Queen in mijn playlist. 3 nummers van Queen, geloof ik. Man, ik ben helemaal de bocht uit gegaan. Ik stond er zaterdag met die meiden, stond ik bij de... Ja, bij de Tribute Star, zou ik maar zeggen, bij de zomerfeesten. Daar hadden we het er zo over. Ja, er zit eigenlijk heel weinig Queen in jouw playlist. Dat klopt. Ik zeg, ik weet eigenlijk niet waarom. Want ik vind het hartstikke goede muziek en ik zal het zelden eigenlijk zomaar zelf in mijn lijst zetten. Gek is dat, hè? Want dat is natuurlijk echt gewoon keigoede muziek. Maar ik doe dat eigenlijk zelf bijna nooit aan. Nou, aan Queen. Maar goed. Ja, dat zie je maar weer, hè. En inderdaad, ik rij hier een bui regen in. Oh, dat is wel regen, ja. Dat dacht ik al. Ik zie iedereen zo op de hoogwijzer staan, dus... Dus het giet van de regen hier op dit moment. Ik zit ter hoogte van het tankstation De Bout. Dat is een stukje voorbij Arnhemstad, zeg maar, richting Gorinchem op aan. Nou, hier staan de ruitenbusters op maximum toeren, Boris. Kun je zelf.
2: PN Fox, PN0 BOR, Rutte. Ja, dat hadden wij vanmorgen hier in het dorp, hè. Oh man, hozen, niet normaal. Echt niet normaal. Dus, oh, ik krijg even telefoon, Gert. Ik spreek je zo weer. Ik pak hem even op.
0: Schuld, luister ik even uit op bed. Er is PD0 FDA op luisteren. 0 FDA, PA9F. Die luistert over.
3: Hey, knap eens uit. Een momentje, ik sta even het tankstation.
0: God, ik heb al 3 keer geroepen naar je, man. Ik denk, ik hoor hem iedere keer een CQ geven. En ik hoor iedere keer geen bed terug. En ik denk, wat is dit nou toch allemaal weer?
3: Nou, het is alsof iemand over je heen zit, Gert. Ik kan er niks van nemen.
0: Oh, nou, ik hoorde mezelf gewoon terugkomen. Dus nou, jij komt er hier ook keurig overheen, hoor. Dus lukt het nu wel?
4: Erg hard, Gert.
0: Bert, krijg jij mij nu mee? Want ik hoor mezelf gewoon terugkomen zelfs op de omzetter. Dus ik weet niet waarom jij mij niet hoort. Ik had net nog een keer zo met Boris, dus ik heb geen idee wat er gebeurt.
4: Ja hoor, Gert, je bent prima te verstaan. Luistert weer mee, Papa Delta 3, juli het hoofd van november. John rijdende bij Zoetermeer. Gert, het is prima hoor, alleen je ging steeds harder praten en toen was het echt veel te hard.
0: Oké, goedemiddag John. PD3JHN. Ja, jij bent heel zacht in audio. Tenminste, in het begin was je hard en het werd steeds zachter, maar goed. Ja, ik geloof dat Bert even een tankstation stond er. Nou ja, ik ben onderweg naar Hoornaar voor een koelkastje inbouwen. Dus ik ben nog wel even onderweg. Dus misschien hoor ik hem zometeen nog wel even. Ik heb die knappe snuiter al heel lang niet meer gehoord, hè, dus vandaar. Maar hoe is het, John? Alles goed?
4: Ja hoor. Ja, dat blijft een probleem, hè, met wel of niet in de Jezus-setjes. Audio hard, zacht, wel C4FM, geen C4FM. Het is nog niet zo erg geweldig, de verandering van 430, 125, die gesproken. Ja, dan neem je maatregelen met je setje, maar het is niet altijd gelukkig dan te kiezen, blijkt. Is het nu wel gemiddeld wat ik nu produceer? Want ik ben iets luider gaan praten. Over.
0: Nee, het is gewoon zacht, John. Het is echt zacht. Als ik net Boris hoorde en ik hoorde Bert zojuist even terugkomen, dan ben jij echt heel veel zachter, hè? En mijn audio is altijd best wel vrij hard, dat klopt. Ik ben ook hard bij stem. En de audio staat gewoon op medium. Ik heb een FTM 400 in de auto hangen. En die staat gewoon op middel, medium. Dus het staat echt niet hard. Mijn ding is, die modelleert gewoon hard. En ik ben ook hard bij stem. Dus ja, dat is een beetje dubbelop. Dus, maar jouw audio is inderdaad vrij aan de zachte kant. Ik ben wel te verstaan hoor, je bent prima te verstaan zelfs. Maar ik moet het raam wel even dicht doen. Anders dan hoor ik je niet, Bert. Of, John. PD3JHN, PA9F over.
4: Ja, oké, Gert. Ik zal erop letten als ik op FM gemoduleerde frequentie zit, dat ik dan gewoon iets luider praat en de mic wat dichter bij mijn mond heb, zoals nu dus ook. Nu heb ik dan de mic wat dichter bij mijn mond. Oké, joh, prima. Nou, fijn dat je het zegt, want dat ben ik alleen maar blij mee, hè. Dat moeten we ook wel tegen elkaar durven blijven zeggen. Ik neem aan dat je dat sportief opneemt, dat ik vond dat je echt 2 doorgangen knetterhard was. En dat was zo, hè. De stem verheft is die helemaal te hard. Ja, ik krijg dat niet anders. Ik heb dat geheugenkanaal volgens mij meegeprogrammeerd. Maar dan probeer je dus eigenlijk de mic 1 op gemiddeld te zetten. Maar waarschijnlijk neemt hij dan toch de lage mic 1 van de in het andere geheugen van C4FM. Waarbij die op zijn laagst staat, anders ben ik daar ook veel te hard. Zodoende denk ik dat het het verschil is. Nou, genoeg daarover. Gert, ik hoor je dapper zeggen een aantal minuten geleden, trouwens eerder volgens mij, toen was ik nog thuis, even meeluisteren, dat je vrijdag vrij bent. Nou, geweldig. 4 dagen werken.

0: is hij echt joeperhard. En de andere moment is hij een heel stuk zachter. En dat heeft te maken met het schakelen van ontvangers. Maar ja, goed, het is allemaal blijft techniek, hè. Dus uiteindelijk... Goed, ik luister nog heel even mee. Zet hem even in ontvangst. Boris had telefoon. Bertie was nog... die stond met tankstation. Ik heb nog 6 kilometer te rijden. Dus ik hoop hem nog even te spreken, die knappe snuiter. Dus... voor jou, John, een fijne dag. Wellicht tot de late gelegenheid. PD3JHN van PA9F.
1: In de weer en bij mij is hij ook heel zacht.
2: PA9F, er begon nog iemand te praten. Die krijgt zo de microfoon. Dat fenomeen hoor ik bij jou nu ook, hè? Zacht was deze doorgang. Ja, gemiddeld goed, hoor. Maar daarvoor was je dus veel te hard. Waarschijnlijk via de andere ontvanger. Ja, er zit duidelijk verschil in.
3: India 3,
2: je had het ook al eerder opgemerkt. Trouwens, ik hoorde het ook al eens een keer eerder bij andere gesprekken.
3: 70.
2: Ik dacht alleen dat het ergens anders in lag. En later heb ik dat nooit opgemerkt dat dat een probleem is. Maar blijkbaar is dat toch zeer duidelijk een verschil. Ik begon nog iemand anders te praten. Ik denk de persoon die je eigenlijk net verwachtte die terug zou komen. Maar er toen even niet was. Gert, het allerbeste. Graag tot de volgende keer. Jullie een foto november. Mobiel vlakbij Gouda. Bye.
0: Ja, 73 John. Fijne dag nog. Boris, pak hem maar over.
1: Roger, datzelfde fenomeen hoor ik nou ook. Van als die, denk ik, overschakelt naar een andere ontvanger, dat hij dan harder is of zo. Want dat gebeurde bij John net ook. Dus vandaar en zodoende. Ja joh, nou mooi dat je lekker weer dadelijk weekend hebt, Bikkie.
0: Ja, zeker hè. Nou, daar heb ik al zin in. Dat is wel goed, minister Rij van de Rommel hoor. Ik heb nog 3 adressen, twee kleinere. Zo, ik kom hier op de weg rijden. Ik kom een Duitser tegen, die blijft gewoon midden op de weg rijden. Dat kan. Maar dan zal ik toch even de kant moeten, anders dan gaat het niet goed komen hè. Ja, nou ja, dat gezegd hebben we. Helemaal goed, hè. Ik ben nu onderweg naar Hoorn, naar Rijnsgeluinen. Dus ik ben niet meer zo lang bezig, hoor. Dus. Hoe is dit met de vergadering? Zijn er nog afmeldingen of gaat 20 september nog steeds door?
1: 20 september gaat gewoon door. En ik heb niemand gehoord die opeens verhinderd is of zo. Dus die vergadering gaat sowieso door.
0: Super en geweldig. Ja, ik ben er ook hoor, dus dat is geen probleem. Dus dan draai jij een keer niet aan. Wou je dat beneden bij jou in het hoek doen? Of wou je dat doen? Bij jou boven of beneden? Of wat wou je doen?
1: Hij is gewoon beneden, hè? Ja. Dus daar start ik een replay in, hè, van mijzelf. Ja. Maar beneden is ruimte genoeg, joh. Want ik bedoel, met hoeveel zijn we? Een man of 10, denk ik, of zo? Nou... Dus dat kan makkelijk in het hockey beneden, hè? Ja. Dus, maar we gaan het wel zien, jongen. Er zijn wel wat... Ik heb met Rinici gisteren even gezeten. Nee, maandag even gezeten. Dinsdag was het. En hebben we een paar dingetjes even doorgesproken waar het over moet gaan en zo. En hoe ik erover denk. En dat alvast met hem gecommuniceerd om te kijken of dat ik er niet... te rauw ingaat, zal ik maar zeggen, want dat moet ik natuurlijk niet hebben, hè.
0: Ik weet het niet. Ik weet niet wat jij allemaal wil gaan doen. Dus ik vind het... we horen het allemaal wel aan, hè. Dus gaat goed komen. Even wachten, hoor. Dan komt nou weer een vrachtwagen tegen hier op de Voordijk. Even kijken waar dat ik nou mag gaan staan. Hier ga ik staan. Dat is wel erg krap hier, hoor. Een trekker opleggen tegenkomt. Dat is erg lastig hier. Nee joh, we gaan meemaken, hé. Op de 20e, dus. Dan neem ik... volgende week bij de barbecue, en daar ben jij niet bij... neem ik de vraag ik of Ron de Vos meeneemt. En dan kan jij die weer meenemen... dan neem ik die mee naar jou toe, hè. De 20e. Nou, die Vos die wordt gewoon gevoed... gewoon door middel van een sigaar aansteken... Nou, ik mag aannemen dat jij die voor de sigaren wel in je auto hebt.
1: Nee, dat is negatief. Nee, die heb ik niet. Nee, dit is een. Er zit geen eens een asbakje in die auto. Ik heb zelf een asbakje daarin gekleid. Maar dat maakt niet uit, dat komt wel goed. Want de accu zit niet ver.

0: weg, dus dan kan ik altijd natuurlijk eventjes een draadje aansteken en weet ik veel. Dat komt wel weer goed, hè. Ja. Nee, je barbecue hebt voor mij weinig zin, want dus zoals je weet ben ik aan het klooien met mijn darmen en mijn maag. En kan ik op dit moment een aantal dingen gewoon niet eten. Dus dat heeft dan weinig zin natuurlijk om dan naar een barbecue te gaan als je het toch niet kan eten. En dat gaat nog wel even aanduren, want ik heb voorlopig pas volgende maand weer een afspraak bij die internist. Ja, dus we moeten eens even kijken hoe dat gaat. Maag, lever en darm en internist, daar zit ik nu. Met z'n tweetjes zitten ze naar me te kijken. Is dat wat of niet?
1: Ja, maar dan ben je al een tijd mee in de gang, hè? Dus, ja, kom helemaal goed.
2: Dus, ja. Nou ja, goed. Ik weet niet of dat er grote veranderingen bij het Vapo Radio Geweld gaan gebeuren. Dus, we gaan het allemaal wel meemaken. Dus, we gaan het allemaal wel horen. Ik heb verder niets in te brengen. Ik ga niet weten wat. Ik doe mijn ding. Niemand er belast van. Geen gemaak ook, moet je zeggen. Geen gemaak ook. Keur het helemaal goed, hè. Dus. Goed, oké. Okay. Dat gezegd hebben we er bijna in Hoornaar. Ik heb nog 2 kilometer te rijden, Boris. En dan hoop ik nog even Betje te horen. Anders hoor ik hem misschien vanmiddag nog wel als ik vanuit Hoornaar wegrijd. Ik ben met de klok is ook geen uren bezig, hoor. Zo is het niet, maar. En dan heb ik nog 2 adresjes in de stad en dan is het einde werkdag, joh. Dus komen we elkaar tegen. PD0BORPA9F over.
0: Roger, dan hang ik hem ook weer aan het spijkertje en dan gaan wij elkaar zeker weer spreken, joh. Ja, dat gaat helemaal goed komen, hè. Oké, man, gegroet en tot een volgende keer maar weer. 7-3 en adios.
1: Roger Dodger, 73. En tot een later gelegenheid van PA9F, rijdend bijna in Hoornaar over.

de tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Ja, goedemiddag, PA9FQRV.
1: Dat is allemaal wat, PD0HNL, eveneens QRV.
0: Hey Fred, goedemiddag, PD0HNL, PA9F retour. Rijd het naar mijn, het was eigenlijk mijn laatste klant, maar ik heb er één bij gekregen. Nou ja, ben ik ook een tijd van 20 seconden buiten me. Mijn collega heeft daar gisteren een vaatwasser ingemeten. En dat is bij de talenten in de winkel niet helemaal duidelijk hoe dat nou moet. Hoe dat bedoeld is. Ik zei, nou, dat klopt. Dat is voor mij ook niet helemaal duidelijk. Nou, die jongen wou ik even meenemen. Die jongen is vrij nieuw bij ons, maar die had geen tijd. En die was druk en hier te kort en daar te breed. Ik zei, nou, dan ga ik hem zelf inmeten. Dus ik ben nu eerst even onderweg naar de binnenstad. En dan ga ik dat nog even doen. Hè. Dus dat valt op zich wel mee, hoor. Dus. Goed, en dan zitten we aan het einde van de werkweek, Fred. Hoor je dat wel? Het is donderdagmiddag en dan is het gewoon weekend voor Ome Gijs. Keur het helemaal goed. PD0HNL, retour, PA9F, over.
1: PA9F, PD0HNL mobiel. Nou, jij hebt een leuk weekend. Ik heb vakantie nou vandaag. Ja, ik ben er klaar. Ik heb een week genoeg gereden. Ik kom nou net terug uit Noordoost-Duitsland. Ik heb er alweer 7,500 kilometer op zitten. Ik heb net geleverd, ik heb getankt, we weer de kleren geschrokken. Ik heb in 2 dagen tijd voor €275 getankt. Daar word je helemaal niet vrolijk van, hoor.
0: Waar, het gaat helemaal nergens over, joh. Ik zeg toevallig hier in Gorinchem dat de diesel is, die is nagenoeg net zo duur als de benzine op dit moment. En de wegenbelasting is 3 keer zo hoog. Dus en maar roeren, jongens. En maar stelen. Gaat toch helemaal nergens over, Fred. Daar moet je eens goed over nadenken. Daar word ik helemaal koekoek van. Maar goed, het is zoals het is. En ik bedoel, het is in Duitsland niet anders. Duitsland is wel iets goedkoper. Ik ben toevallig een paar weken geleden. Hè, toen heb ik vanuit Ringen zitten draaien. En toen tankte ik in Duitsland voor, wat was het nou? €2,17 of zo. En, maar dan kom je de grens over, bij Koevorden, daarachter Koevorden kwam ik de grens over. En dan rijd ik het tankstation voorbij, €2,62. Voor dezelfde €1,95. Ik denk, ja jongens, het gaat helemaal nergens meer over, joh. Wat een stelletje graaiers bij elkaar, maar goed. Het is zoals het is, we kunnen er niks aan doen. Kijk, we blijven toch allemaal rijden, want ik sta gewoon weer in de file in de stad. Dus iedereen heeft zijn, die maakt zich daar niet druk om.
1: Ah, ze maken zich wel druk om, maar... Iedereen mout wel, maar niemand doet wat, hè. Kijk, wij maken het niet uit. Ik bereken het allemaal door, hè. Ja, ik heb vanmorgen getankt in Noordoost-Duitsland voor 2,24,9 diesel. En ik heb nu net hier in Erwijn ook getankt. Dat is de goedkoopste pomp hier in de regio, ook 2,24,9. Maar bij een gemiddelde pomp ben je 2,35 kwijt, 2,39 voor de diesel, hè. Ja, weet je, dan krijgen wij nog natuurlijk de BTW nog terug. En ik bereken het door aan mijn klanten, hè. Ik heb een dieseltoeslag, hè. Dus... En bij mij gaat de dieseltoeslag die gaat in op het moment dat die ingaat. Dus als vandaag de prijs omhoog gaat, dan gaat bij mij de dieseltoeslag ook vandaag. Dus, ik heb opdrachtgevers die zeggen, ja, maar één keer per week. Ik zeg, nee hoor, ik zit dezelfde dag. Ik sta diezelfde dag ook te tanken. Ik zeg, het is goed. Dus, ik mag mijn handen dichtknijpen. Ik heb super opdrachtgevers, zeg maar. Ik ben van de week naar, naar Dingen geweest, naar Dieppe. Gisteren was ik tussendoor even thuis, factuur gestuurd, vanmorgen 9 stond op de rekening, hè. Kijk, dat zijn ze. En deze klant die ik nu heb, nou ja, dat duurt dan een week. Nou, dat is ook helemaal top, hè. Dus morgen gaat de factuur eruit en een week later staat het op mijn rekening. Nou, dan zit ik lekker met mijn luie ballen in Portugal, dus ik vind het helemaal geschoten. PA9F, PD0HNL mobiel.
0: Doe je goed, Fred. Doe je goed, hè. Nou, wij hebben een hele grote klant bij ons hier in de omgeving. En die heeft een betalingsregeling van 90 dagen. Hè? Nou, daar gaat wat heen, jongen. Ho, wel een hele constante betaler. Nou, ook een goede betaler, maar 90 dagen, dat is een hoop.
1: Ah, die heb ik ook gehad vroeger. En toen zei ik op een gegeven moment van, jongens, toen stond op een gegeven moment een ton open in euro's. Toen zei ik van, nou is genoeg. Ik zeg, hoe je het gaat doen, ga je het doen. Ja, maar je kent toch factoring doen, Fred? Ja, dag. Ik zeg, ik ga een beetje betalen omdat jij laat betaalt. Nee, ik zeg, dan gaan we afscheid van elkaar nemen. Maar ja, dat was dus leaseplan, toen de tijd nog, grote leasemaatschappij. En dat was, ik was preferred supplier, ik had 20 monteurs rondrijden om in te bouwen door heel Nederland. En dan moest soms een beetje bluffen, hè. Nou, dat is aan deze aangenezen wel besteed. Dus binnen no time, Fred, 30 dagen, is dat goed? Ja, dat is goed, jongen. En dat was dan de financieel directeur, hè, de CFO, Patrick, ik zal het nooit vergeten. Ik zeg, helemaal top, ik zeg, daar doen we het voor. Ik zeg, maar die ton die nu open staat, hij zei, die maken we vandaag nog over. Nou, kijk. En dat was even lekker. Ja joh, ik kan gemiddeld 2 ton overstaan joh, bij die badgasten. Het is bij de totaal, hè. Gewoon iedere dag. Dat ging gewoon maar door. Ja joh, dat zijn bedragen, hè. Dat is... Nu hoeft het niet meer, hoor. Hé, hey, ik... Als het nu 2000 euro is, dan vind ik het al veel. Hai, per 9F, PD0HNL, mobiel.
0: Ja, je hebt gelijk ook, Fred. Hè. Je hebt gelijk ook, joh. Goed, het gaat bij ons... Gelukkig lukt dat allemaal wel. Maar het is wel een hoop geld. Dus, maar goed, 90 dagen. En ik heb inderdaad vanmorgen zat ik daar eens even naar te kijken. Zo. Ik denk, hoe dan? Maar ja, goed, van de andere kant. Het is wel goed natuurlijk dat je een aantal openstaande posten hebt. Ik schrok er wel van. Hè? Ja, goed, oké, joh. Oh, nou, dat gezegd hebben, dan ben ik aanbeland op de Kalkhaven. Daar ga ik even bij een klant kijken. Dat is een Duitse meneer. Meneer Kissel. Ja, Kissel. Ongelooflijk aardige man. Dat ik kreeg op een smile van oor tot oor naartoe. Dat heb je wel, zo die mensen. Zo'n ongelooflijk aardige vent is dat. Dus ik ga hier even kijken en dan ga ik nog even dat inmeetplusje doen. En dan is het einde werkweek, Fred. Mocht ik jou niet meer horen of zien of spreken, dan wens ik jou en José uiteraard bijzonder veel plezier met de vakantie. Je kan natuurlijk in Portugal gewoon luisteren naar Vapo Radio. Dat is geen probleem. Dat doen ze in de Algarve wel meer. Dus er wordt wel vaker geluisterd. Dus ik ga je laten. Ik wens je een bijzondere fijne middag nog. En mocht ik je niet meer spreken, een fijne vakantie, maat. PD0HNL van PA9F over.
1: Ah, nou, de radiootje gaat mee, hè? Ja. Dus, nee, dat was al, dat hadden we al bedacht dat we dat radiootje meenemen. Al is het alleen nog voor buiten lekker een beetje muziek als we op onze luie reet liggen. Nee, we gaan volgende week donderdagochtend pas weg, hè? Maar ik, voor mij is het hier wel prima zo. Bus moet nog op beurt, nou ja, nog wat dingen gebeuren. Antenne nog afbreken, blablabla. Hey, succes man, fijn weekend. Ga je vast nog wel een keer spreken. PD0HNL, mobiel met je sluiten en aansluit QRT, want ik ben bij de afslag Tiel.
0: Ja, 73 Fred, groetjes thuis, wij spreken en we houden contacten. 0HNL, af en uit, PR9, Foxtrot, in de binnenstad van Gorinchem. Tot later.

CQ2, dit is P1 FDA, Papa Delta 0, Foxtrot Delta Alpha. P1 FDA mobiel, dit is QFE aan 2.

CQ2, CQ2, CQ2 meter. Dit is P1 FTA, Papa Delta 0, Foxtrot Delta Alpha Mobiel. P1 FTA Mobiel, QFV aan 2.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta One, Tango Golf Oscar hier voor een rapport. Is er iemand?
2: Dat is Charlie Mike Kilo, goedemiddag.
1: Zij Golf zijn er.
2: Papa Delta 1, Charlie Mike Kilo.
1: Papa Delta 1, Charlie Mike Kilo hier. Papa Delta 1, Tango Golf Oscar.
2: Je komt erdoor, maar wel met een beetje ruis. Over.
1: Ja, dat klopt. Ik zit met een korte antenne eventjes. Ik Utrecht kan halen. Vanuit
2: Tilburg. Oké. Ik kan niet alles verstaan, het gaat moeilijk. Maar het gaat wel. Dit is de lokaliteit Utrecht, over?
1: Yes, dankjewel en een fijne dag.
2: Dank, graag gedaan, 73.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Payday 5EAR, this is Payday Nord Alka Bay.
1: Twee keer de helft deze avond.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Papa Delta, no, Mike, India, Yankee.
1: Goedenavond, Norwich. PD0, MEA. Van P1, HRZ. Even kijken hoor, of dit haalt. Ook niet. Veel te sterke veer allemaal. Goed, een hele goede avond. 0 MEA, 1 HRZ.
0: Oké, 1 HRZ, 0 MEA. Ja, ik was even met dat groene ding bezig. Hij doet het goed op een draadje binnen. Ik heb vanmiddag even snel een draadje opgehangen hier. En ik zit nu naar iets Chinees te luisteren. Dat vind ik ook altijd leuk om te doen, hè. Buitenlandse zenders. En deze zit op... je kunt niet helemaal goed aflezen. Ik denk op 7,4 of zo. En het komt knetterhard binnen. Ik moest hem zelfs zachter zetten. En dat op een draadje. Nee, dat vind ik altijd wel leuk. Maar dat werkt in ieder geval weer. Want ik heb zeker 15 dozen weer opgeruimd. Het begint wat ruimer te worden. Maar ik ben er nog niet. Maar ik... Morgen doe ik nog even een paar dingetjes en dan komen jullie zaterdag en dan ben ik helemaal gesloopt. Dus ik heb nog van alles gevonden, joh. Nog een oude voeding en dergelijke. Ach, wat ik allemaal tegenkom wil je niet weten. Maar in ieder geval had je die advertentie. Nog meegekregen vanochtend, PD0MEA.
1: Ja, prima Robert. PD0MEA, P1HRZ, wat toe, ja. Ja, ik wou bijna foto's terugsturen, maar... Ik had ze hier ook liggen, hè. Dezelfde. In ieder geval die enige hier was hetzelfde dan, ja. Maar dat dit hier zat, dat is wel leuk, hè. Ik heb nog een kleintje ook. Heel klein dingetje. Dat is van, hoe heet die goede man alweer? Hij is Silent Key, hoor, dus dat is jammer ervan. Die had ik ook nog. Maar die hoorde ik alle twee nog een keer uitproberen. Dus in ieder geval alleen de HTV-zender nog even uitproberen. Al die randapparatuur die er omheen zit. Ja, die heb ik nog wel. Hè. En die baseband unit die bij die ene erbij zat. Daar komt dan baseband uit en dan kun je in dat unitje kun je dan audio video stoppen. En dan zo moet je het dan doen, hè? Ja. Maar ja, het is en blijft hartstikke leuk, hè? Dus. Maar ik moet eerst even kijken, kunnen die antenne weer. Dat dak krijg, dat kleintje. En dan heb ik in ieder geval een antenne voor 23, hè, dus dan. Werk het altijd, hè? Ja. Maar hoe ver ik dan kom, weet ik niet, hè? Dus. Ik zal nog wel een paar plaatjes sturen, zo meteen, Norbert. Dus zo doen, hè? Ja, weer aan het hobby hier zo, hè. Dan schiet dat niet op, hè. Nee. Goed. Als je de microfoon even de toer. PD0MIA, P1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MIA. Ja, ik zag het staan. Ik denk, wat voor jou, maar ik wist niet dat je het al had. Je einddrop heb je denk ik niet. Ja, op dat soort dingen biedt bijna nooit iemand, hè. Ik zit wel af en toe wel eens op de marktplaats even te kijken, vanochtend ook. En dan verdwijnt het weer op een of andere manier. Van de marktplaats. Ik denk als je een simpel boek doet, dan lukt dat meestal wel. Dus, vandaag flink bezig geweest. En dan morgen nog even een dagje een beetje rommelen. En dan ga ik nog even boodschappen doen. En dan heb ik het wel gehad, denk ik. Maar morgenavond is natuurlijk weer die ronde, hè? Om een uur of 9:30. Waar was dat ook alweer? Ik heb het dus opgeschreven, ik heb het wel. 2 meter. Maar ja, ik denk dat de condities morgen helemaal weg zijn, want morgen wordt een regen- en stormdag, hè? En zaterdag is het opeens weer heel lekker. Heel bijzonder. Papa Delta 0, Mike in de Jayenki.
1: Ja, dat is ook heel bijzonder. In één keer zo'n zit. En dan hebben we in één keer weer. Hebben we weer mooi weer, hè? Ja. Ik zal die druk bijzetten, ook wel leuk. Kijk, hebben we de specificaties ook, hè? Ja. Nou, ga ik ze allemaal weer even naar jou sturen. Ik had hem al een keer, hè.
2: Het is nu 10:30.
1: Maar waar die gebleven is, dat weet ik niet. Ik vind alleen maar los onderdelen ervan, hè. Het ding zelf niet meer, hè. Nee. Ja. Even kijken, hoor. Dat zijn nou hard, jongens. Moet ze gewoon kopiëren. Gewoon delen, huppatee. Met Norbert even delen. Huppatee, ja. Ze liggen bij jou, hè, dus maar dat zal je wel bekend voorkomen. Ja, ik heb er te dragen ook maar weer een nieuwe gemaakt, joh, dus ja, was weer zoek bezig, dus ik moest toch behoorlijk zoeken, trouwens, zorgen naar die 2C39, zo, jeetje. Dat ik precies in de laatste kist gefrummeld. Ja, nou, denk je nou, die er zit wel in een of andere doos met, zat die ook wel in, hoor, maar in de doos met, even kiezen. In de doos met, waar dat soort buizen nog meer in zit, hè, maar daar zaten ze niet in. Daar zaten in een andere doos. Moest ik toch ver zoeken, want ik vond er maar 1, 2 eigenlijk. En ja, dat kan bestaat niet. Ik moet er wel zeker een stuk of 4, 5 hebben. Nou, toen vond ik er nog een paar, dus en die eten dan 72, 89 of zo, hè. Dat maakt allemaal niet. Dat blijft allemaal hetzelfde. Ja. Nou, hier te reizen met dat ding 90 watt met 1,2 kilovolt erop, hè. Ik denk als ik die voeding af heb, dat hij 1,5 kV hebt, die heb ik dan wel, hè. Maar ik moet even kijken waar die waar ik de dikke traver heb gelaten, hè. Ja. moet het masker dicht. Ik ga gewoon weer. En dan moet het allemaal gelijk in één kast, dus dan wordt dat gelijk dicht, hè? Ja. Maar ja, joh, voorlopig zijn we niet zover, dus. Voorlopig is het nog eerst dit gedeelte in elkaar zetten. Naar het onderste gedeelte nog even. Maar dat gaat wel rap hoor, dus. Maar van de week komt er natuurlijk niet veel meer van, dus. Ja, dan is dat gauw klaar dan. PD0 MIA van P1 HRZ.
0: Ja, P1 HRZ, PD0 MIA. Nee, ja, morgen nog. Gaan jullie gelijk nog een ander rondje maken, of niet?
1: Dat weten we nog niet of, hoe we terug gaan. Het kan best wel eens dat ik over de dijk en Kuizen-Lelystad zo eventjes door stukje Noord-Holland. En dan zo weer afzak. Zou zomaar kunnen. Ik dacht daarbij, misschien kan ik toch een blik gaan werpen bij Waco, weet ik nog niet, hè. Dat zou ook nog kunnen, hè, maar dat weet ik niet. Nee, dat, we hebben geen vaste plannen, dus we zijn gewoon vrij om eraan en staan waar we willen. Dus gaan we zondag dan gaan we dan. Nou, dan gaan we ook kijken waar we dan weer uitkomen. Dan gaan we zondagavond weer vertoeven dan. Dus niet zo ver bij jou dan vandaan. Dus een beetje de richting op van het IJsselmeer waarschijnlijk, hè.

0: keer geweest, ook allemaal met zenders en heel gebeuren. Ook uit de oorlog nog allemaal. Die open is, weet ik niet. En dan kom je bij Den Oever uit en dan kan je naar beneden afzakken. En dan langs de Hoorn. En dan, ik weet niet wat jullie plannen zijn, maar dan heb je echt een rondje. Dat is wel leuk. Maar ja, eerst hier naartoe maar. Het is wel zaterdagochtend wel. Je moet natuurlijk nog 3,5 uur rijden. Dus tegen de middag ben je er wel, denk ik, ongeveer. Ik zie het allemaal wel. Ik ben gewoon nog volop bezig met de laatste dingen opruimen. Dus. Maar ja, ik heb alles nou weer een beetje bij elkaar gevonden. Alleen dat hele 23 centimeter gebeuren van mij staat nog ergens boven, maar ook nog in een doos onderop. En dat heb ik nog niet gevonden. Het is er wel, dat weet ik. Maar alleen nu nog even niet. Dus dat is de volgende ronde. Maar nu even niet meer. Dan mogen we nog even een beetje opruimen en boodschappen doen en dan. Dan ben ik er klaar voor. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ik ga even de honden uitlaten. Ik weet niet of Frans ook nog komt. Hij zei wel gisteren, geloof ik, dat hij kwam. Dus misschien is hij wat later. Dus, en zo niet, dan niet. Zo werkt het toch. Ik ga even de honden uitlaten. Misschien hoor ik je straks nog wel even. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Zet maar van mij lekker even met de hondjes lekker een rondje tippelen. Ja. Dan hoor ik je zo meteen wel weer, joh. Ja, we zitten Frans op tv te kijken, joh. Ze is een goede film bezig. En, dat gaat hij, ik blijf erop, gaat hij even kijken, hè. Dus, het is geen must dit, hè. Dus, het mag allemaal, hè.
0: Oké, hoi.
1: Tot zo.

0: Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK.
1: Dit is Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Hele goede avond, Frans. Morgen is het weer goed aan wel. En de micro maar naar u, Frans. PA2FK van P1HRZ. Een hele goede avond.
0: Hele goede avond had, P1AZ, PA2FK, uitgegaan toe aan Wil natuurlijk. En ondanks toch slechte voorspellingen moet ik zeggen, is het hier in het Tielse en in Wageningen heel erg leuk, aardig weer geweest. Ik weet niet hoe het bij jou is geweest.

0: zomer. Hier ging het allemaal best goed, dat 1HRZ, 2FK.
1: Nou, hier ook vast, dus het is in ieder geval, ik denk op een paar druppeltjes na. Dan zeg ik wel op een paar druppeltjes misschien na, is het toch redelijk weer geweest, het zonnetje toch regelmatig gezien. Dus geen mopperen, Frans. Nee. Hebben we niet, hè? Dus het ging fantastisch, hè? Ja. Ik ben even de BNC in elkaar aan het zitten. Nou ja, dan moet dat daar maar gelijk traan. Goed, maar dat doen we morgen weer. Dat doen we nou niet meer. Prima, Frans. Stuur de micro nog even retour. PA2FK van P1HRZ.
0: Q2FK, P1HRZ, PA2FK. Nou, een BNC in elkaar zit, dat kan nooit moeilijk zijn. Als je maar niet meer als een centimeter ontpelt van de kabel, dan is het heel makkelijk, hè. Meer moet je gewoon niet doen. Dat gaat altijd goed. Oké, dat even terzijde. Vanochtend heeft het heel even wat licht gemiezerd. En eigenlijk zo weinig, nou daar weet je eigenlijk niet nat van hoor. Echt niet hoor. Maar het was een, als je goed opletten, en ik voel dat natuurlijk gelijk natuurlijk, een heel licht miezertje. Ja, maar goed. Dat was tegen een uur of 10:30 was dat bekeken. Was het, oh, de boel werd droog. Nou, we zijn vanmiddag met de wandelclub. De mantelzorgers wandelclub, hè. Zijn we naar het Arboretum in Wageningen geweest. We waren er wel eerder geweest in het voorjaar. Het stond alles in bloei, hè. En nu is het herfst, hè. Min of meer. Ja, dan is het toch weer heel anders, hè. Maar ik moet zeggen, nou, heeft toch hard, ja, laat ik het zo zeggen. De wandeling die ze gingen maken, die ging eerst buitenom, vanaf het Fletcher Hotel. Ja, dan moet je toch een aardig stuk naar beneden en dan toch weer omhoog. Nou, ik zei het even vertellen, Nel heeft het gedaan, hè. Nou, ik moest hier een water meenemen natuurlijk. Goed, ze kreeg van de anderen, ik kreeg ze wel ondersteuning, hoor, dat moet ik erbij zeggen. Maar ze deed het toch maar, hè. En er is er één bij, die is van de wandelclub hier uit het buurthuis, maar die gaat nooit mee, want ja, het is zo te ver, we lopen te snel, het is dit en dat, ja, dat kan die niet, hè. Nou, die is ook mee geweest en ik moet zeggen, ze lopen niet snel, hoor, want ze houden toch sowieso wel rekening met de snelheid van Nel, en die is niet zo snel hoog natuurlijk. En, maar dat was, ik moet toch eerlijk zeggen, ik denk dat ze toch wel even een toon gezet heeft, dat 1HRZ, 2FK.
1: Ja, is toch hartstikke mooi, man. Ja. Ja, dan zeg ik op mijn beurt, heeft ze weer een goede, een goede daad gedaan, hè. Ja. Toch even lekker in beweging geweest. Jij was van de douwclub. Jij moest alles meeslepen. Dus, nou ja. In ieder geval, je had in ieder geval het weer op zeker mee. Want dat was het belangrijkste eigenlijk. Die had je op zeker mee, Frans. Dus, wat dat gaat, ging dat helemaal goed, hè? Ik kan toch een onderdeel kwijt, nou. Oké, terug. Dus, ja. Dus dat is dan weer heel deftig gegaan, hè? Oké, dan. Nou, dan, nou, morgen zou het dan een dagje worden met hier en daar een bui. Hier een beetje meer dan een beetje daar. Dan dan moeten we maar afwachten, hè? Want ik weet niet wat we morgen gaan doen. Hè? Ja, het zal wel niet veel bijzonders wezen. En dan hebben we het ook weer gehad zo, Frans. Goed. Papa Alfa 2, Foxtrot Kilo, Papa Ekkerbeen, Hotel, Romeo, Zulu.
0: Z, 2FK. Ja, dat was het weer wat vandaag aan ging. Ja, dat hebben we echt, meegehaald hoor. Ja, dat was prima. En het was natuurlijk uitstekend wandelweer. Niet te warm, niet te koud en droog. Nou, wat moet je nog meer? Ja, en ik moet heel zeggen dat als je nou op die Wageningse berg loopt, want daar is dat arboretum, hè. Dan heb je prachtig uitzicht over de Betuwe en over de Rijn natuurlijk. En, ja, je ziet daar vandaan heel makkelijk die brug die over de Waal ligt. Schrijven, dat is, hoe heet het daar? Ja, vlak in de buurt van Beuningen. Hè? Daar, oh, de Ewijk, de Ewijkse brug, ja. Die kan je, nou, die zie je, nou, alsof het heel makkelijk is. Hier kan je dat zien. Als je kijkt die kant op, de andere kant op, ja. Volgens mij kon ik ook die windmolen zien die bij Gelderwals op die vuilnisbelt staan. Hè? Ja. Nou, dus uitzicht, dat is daar perfect hoor. Dat is geen enkel probleem. Hè? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar goed, weer zat mee, alles zat mee. En ja, wat moet je nog meer eigenlijk? Hè? Dat betekent dus, ik heb vandaag dus niets, maar ook helemaal niets aan de hobby gedaan. Maar ik heb gisteren al veel, ik denk dat je dat gehoord hebt van Norbert. Gisteren al ruikt op echt een hele leuke babbel met Rob, hè. Victor Echelijn CHW. Daar in de buurt van Halifax. Ja, ik kreeg zelfs op een gegeven moment een 5-9 van hem. Nou, daar zat natuurlijk al behoorlijk USB op. Het begon met 5-5, maar ja goed. Met 5 heeft hij, dan kan hij dat perfect ontvangen. Dat is geen enkel probleem. Ja, dat heb ik hier ook natuurlijk. Hè. Mijn QRM-niveau is s'avonds zo ongeveer 0. En ja, als je dan een signaal van 5 hebt, ja, dan is dat perfect natuurlijk. Nou, dat is bij hem ook. En op een gegeven moment kreeg ik zelfs een 5-9. Nou, dat. Hij zegt, ja, die loop van jou, hij zegt, daar werk je nog steeds mee. Ja, ik heb verteld, ik had er 300 watt in zitten. En hij zegt, dat werkt toch wel perfect hoor. En ik kon ook even de piep laten vallen. Nou, dat was de piep. Ik hoorde ook Stanley, maar die kon ik niet verstaan. Die was te zwak. En volgens mij is Stanley dat seizoen wat in Suriname zit. Maar die kon ik niet verstaan. Dat is Papa Zulu 1. En dan moet ik even ergens briefjes opzoeken. Maar die zit volgens mij in Suriname. Dus als het een PZ is, ja, dan is dat sowieso natuurlijk wel. Hè. Maar ik kon het niet verstaan. En ik heb ook dus ook geen poging ondernomen om daar een verbinding mee te maken als P1HRZ, PA2FK.
1: Ja, prima, Frans. Nou, dat ging toch heel netjes dan. Ja, die Suriname, die had ik ook al een keer gewerkt, hè. Ja, vanuit Blijswijk vandaan dan, hè. Niet hier vandaan, maar vanuit het Blijswijkse vandaan, hè. Ja, die hadden toen, was het uit dat opleidingscentrum of zo, hè. Voor die soldaten. Ja, die had toen een paar avonden achter elkaar hadden waren, die was dat heel goed, hè. Dus die hadden daar vandaan, hè. Ja. Maar ja, ik zeg het al, je kan het niet altijd hebben, hè. Het, de mazzel, hè. Nee. Ja, Norbert zei het, dat jij... Om met Rob bezig was geweest, hè? Ik had, ik heb niet meer geluisterd, hè? Ik heb het ook niet gehoord, hè? Dus, Ja, Nee, ik had hem nog steeds. Ja, ik had hem wel aanstaan. Maar volgens mij stond het volume helemaal zacht, dus. Dan zal ik ook wel een glimp mee kunnen krijgen van het QSO en als een opidee, dus. Ja. Nou, ik hoorde jouw call noemen, hè, door erop, hè, ja. Dan is het gauw klaar natuurlijk. Ja, jou hoort hij natuurlijk niet, maar dat is logisch. Goed, nou, dat is dan weer leuk, Tom. Ja. Nou, die loopt er toch best wel, doet het toch helemaal niet zo slecht, hè. Nou, als ik bij Norris vandaan kom, dan... ga ik de loop alweer eens tevoorschijn halen. En die dan die vacuumzee naar beneden brengen. Dus hem in zijn geheel slagje draaien. Want dat zwaarste punt, dat ja, kijk, als ik hem ergens neer moet zetten, dan zou die op het dakje moeten. Maar in de tuin ook, dan zo, dan kunnen we nog een klein paaltje, dat die, ik heb nog zo'n mooie groot statief nog. Dan vindt hij hier later. Ja, anders komt die aardige juffrouw weer. Nee, maar dan, moet ik ook niet elke keer naar buiten om hem, in ieder geval, kijken of die wel blijft staan, hè. Dus met dat grote mop daar bovenin, ja, dan wordt die groot opzwaar, hè. Genosis zit beneden zitten met ja, met klem, ja, hij zit met van die klemfittingen vast, hè. De snelkoppeling, hè. Daar zit hij een kastje mee vast. Ja, die, als je daar een beetje gewillig, een beetje kracht op zet, dan vouw je die zo om, hè. Dan draai je hem zo eroverheen, hè. Dus ik moet dat omdraaien, dat beneden goed vast zit en boven dan... laat die inkoppel los, die laat ik lekker boven zitten dan. Die gaat dan naar boven toe, dus dan, die blijft dan lekker boven zitten, dus dan gaat het ook goed. Nou, direct inkoppelen is het dan, hè, dus dan maak je boven alleen de aansluiting nog, hè. Een kabeltje, dat is niet zo heel erg dan. Maar misschien dat ik hem ook, ook weer naar beneden haal, dat zou ook nog kunnen. Naast de vacuumzee, dat kan ook nog. Maar dat moet ik dan even uitproberen of dat, hoe dat gaat werken dan, Frans. PH2 of KP1, HRZ?
2: QSL en PH1 HRZ. Ja, dan ga je ongeveer de constructie maken zoals ik hem heb zitten. Vacuumzee onderin, inkoppelen dus bovenin. Nou, ik moet zeggen dat kabeltje wat langs die dat stukje pijp loopt, hè, dat merk je helemaal niks van. Ik heb het geprobeerd hoor, gewoon... Eilend opzij trekken en gewoon daar langs laten lopen, geen verschil, dus dat is geen punt. Dat gaat allemaal goed af, dat sowieso, hè. Ja, en zwaartepunt onderin is natuurlijk altijd constructief een heel stuk beter, hè. Want die beugel die aan die pijp zit bij mij, die zit ook wel met een paar van die gespoten aluminium klemmetjes zit die vast, hoor. Dat stelt echt niet zo heel veel voor. Hè. Maar dat is geen enkel probleem. Dat gaat hartstikke goed. Ja, dan staat er ook niet zoveel kracht op, hè. Want als die hele doos eraan hangt met die vacuumzee en de aandrijving en weet ik wat, de hele klimbim, ja, dan wordt dat een heel gewicht. Ik zie trouwens op 345 al signalen komen. Ja, ik zie het al komen, ja. Maar goed, ja, daar staat een heel gewicht wat eraan zit. En dat moet je niet hebben natuurlijk, want dat is constructief. Nou wordt dat een hele lastige klus hoor, als je dat goed wil doen. Dat 1 HRZ, 2 FK.
1: Dit is prima, Frans. Ja, ik zet hem ook net aan, hoor. Dus, iets met Charlie Victorina of zo, iets in de callsign of zoiets, hè. Ik weet het niet, zoals dat omdat die ballen net is, dat weet ik niet. En dan had ik vanmiddag ook roepen naar om 5 uur. Ja, op mijn klopje was het 5 uur. Maar het was al lang 5 uur geweest, hè. Het was al bijna 5:15, hè. Ja. En ik maar roepen, hè. En ik denk, ik hoor helemaal niks, hè. Nou, ik kijk nog eens op mijn klopje. Nou, 5:01. Nou, ik ken nooit zoveel. Die zijn nooit zo heel snel weg, hè. Dus, ja, totdat ik in de kamer kwam en naar de klok keek, dan was de andere koek natuurlijk. Helaas. Maar ja, geef niet, Frans. Morgen weer nieuwe kans, hè. Ja. Ja, dat, je moet gewoon dat zwaartepunt, dat moet beneden zitten. En dan kun je die constructie, kun je dat dan vanzelf wel weer wat sterker maken. En dan, dan is het natuurlijk ook een stuk makkelijker gelijk. Ja. Oké, maar we gaan het zelf meemaken. Ja hoor. Ik weet niet of dat nou ook bij de nachtsignaal net hoort. Oh, dat. Nou. Daar komt het erop ook hoor, in de verweg is dan de... BH2FK, P1HRZ.
2: Toen is al af, P1HRZ, PH2FK. Ja, ik ben heel goed, zullen we even kijken hoor. Ik zie, oh, dan komt hij weer. Een of andere jenk volgens mij, hoor. Volgens mij wel wat, maar goed. Ik denk niet dat het bij het nasjeballen net hoort. Oh, die komen ze zo meteen wel, joh. En anders gaan ze schuiven heel wat op, hè. Ik weet niet waar hun naartoe gaan, hè. Dat weet ik niet. Het zal ook wel een 17 meter zijn, dat zal wel. Maar goed, gisteravond, hè, toen heb ik het ook nog eventjes een poosje gedraaid met Rob, zonder het eindtrapje, gewoon 100 watt in de loop. Dat ging ook goed. Hij zei er niet eens wat van dat het signaal zachter was of zo, maar hij zei er niet van. Dus hij kon allemaal Q5 nemen. En dat kwam. Ik had namelijk de bandfilters van het eindtrapje niet goed ingesteld, hè. Ja, dan begint hij, na de loop van tijd begint hij echt te protesteren, hoor. Schakelt hij zichzelf uit. Dat vindt hij niet leuk, hè. Ja. Maar goed, ook. Dan, toen ging het gisteravond ook nog goed. Dat vind ik op zich wel een heel leuk idee, hè. Komen het 100 watt in de magnetic loop. En dan met kan het wel werken. Moet je ook wel een beetje de wind in je rug hebben, natuurlijk, hè. En wat Stanley aan gehad, ja, die heb ik ook meerdere keren gewerkt, maar ja, hij moet ook zijn antenne in ieder geval deze kant op hebben staan. Ik weet niet waar die heen stond, want hij had het ook over dat hij Zulu Sierra hoorde. Dat gewoon begreep ik er wel uit. Dan denk ik, oh, dat is toch de andere kant op, hè. En Rob had het op hem verjaard, op de achterkant van jouw antenne. Nou, het zal allemaal wel. Ik weet het niet, hoor. Oh, wacht, dat kan natuurlijk vanuit Suriname, dat je over de Zuidpool werkt, hè, naar Zuid-Afrika. Oh ja, dat zou wel eens goed kunnen, ja. Nou, als dat zo is, ik weet niet, hoor. Ik weet niet of dat helemaal of dat klopt, hoor. Als dat zo is, ja, dan vind ik het nog knap dat ik hem gehoord heb gehad. 1 HZ, 2 FK.
3: Tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
4: Voor de info?
1: Ja. Ja, of ze gaan via de andere kant om, hè. Het lange, korte pad, lange pad. Of dat nou echt... dan zo is... Ja, maar als je toch tegen de achterkant van zo'n antenne aan zit. Kijken. Ja, dan... Ja, dan verwacht je toch een hele andere signaal, hè? Maar ja, je weet het nooit, hè? Ja, het kan zomaar heel raar vallen, hè? Dan in één keer heb je het allemaal voor elkaar, hè? Ja. Dus dat doet de Frans. Oké. Okay. Zullen we nog een keer naar toren? PA2FK1HRZ.
2: Zelf P1HZ, PA2FK. Ja, en kijk, het is natuurlijk ook zo van, ik weet niet of die antenne van hem een beetje schuil is. Ik had op het eiland had ik een HB9CV staan voor 6 meter, maar dat was puur voor die meteorreflecties, hè. Daar was dat puur voor. Maar dat ding was ook schuil, hè. En op 2 meter rond, dus een keer ooit een HB9CV gehad, die was ook schuil. En dat scheelt soms wel een graad of 30, hè. Nou, ik weet niet wat voor antenne die Stanley gebruikt, weet ik niet hoor. Maar ik heb ook wel eens het idee dat de antenne van ver, dat die ook een beetje scheel is, hè. Want hij zegt van als hij hem naar Frankrijk richt, dan wordt hij Nederlands goed. Het zal wel. Het zal wel, of er zit... Ja, er kan natuurlijk ook een lop in die antenne zitten. Dat kan natuurlijk ook. Weet ik niet, ik weet niet precies. Ik dacht dat hij een fritsel gebruikte. Een FT4 of een FT5, zo weet ik niet zeker hoor. Maar, ja, en ik weet ook niet... ja, ik weet wel waar die mee staan. En hoe die antenneopstelling is. En dan kan je ook hele rare verschijnselen krijgen hoor. Want aan de ene kant... Er zitten toch wel bergen bij ver en dan krijg je soms ook hele rare verschijnselen. Dat ken ik wel vanuit Oscar Kilo, hè. Daar ken ik dat wel van. En ik weet dus ook niet hoe het bij Stanley, hoe het daar zit. Ik heb geen flauw idee. Maar goed, dat weet je zelf wel het beste had, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel dat je weer het beste weet, ja. Maar ja, bij ver weet ik het nooit, hè? Nee. En toch zet hij altijd een... als hij dan de antenne helemaal deze kant op draait, dan merk ik er helemaal niks van, hè? Dan wordt hij zelfs nog slechter, hè? Dus dan betwijfel ik wel eens of hij deze kant op staat, überhaupt, Frans, dus, ja. Dus, nou ja. Geeft niet, maakt niet uit. We horen hem zo, nu en dan, dan horen we hem. En dan zet hij toch een reden, toch goed signaal altijd neer. Goed zo. Even kijken. Nee, voor de rest had ik ook niet zo gek veel. Ik probeer even een BDC'tje te solderen, maar... Een lipje eraan te solderen, maar dat wil niet. Laat me ook eens even iets anders voor regelen, want dit gaat niet goed worden.
2: PA2FK, P1HZ. PA2FK. Ja, ik ga ervan uit dat ver, hè, dat hij wel donders goed weet als ex-piloot zijnde, hè, dat hij toch uit het noorden is. Maar vergis niet dat tussen die bergen, Ik weet niet, ben jij wel ooit eens bij hem geweest, Ad?
1: Beieren niet, Frans. In België wel een paar keer.
2: Ja, kun je zelf. Het gaat om Beieren. Kijk, daar zit, heb je ook wat bergen. En die is ook redelijk dichtbij hem, hoor. En dan krijg je soms hele rare reflecties, hè. Ik had dat zelf in Oscar Kilo. En dat gebruikte ik ook wel eens op, voor 2 meter. Een klein piepje had ik wel eens gemaakt. Ja, dan denk ik toch, er gebeuren toch ineens hele rare dingen. Zelfs met een heel klein portootje, 70 centimeter. Hè? Eigenlijk van die PMR, hè? Hoe heet die andere dingen? Geen PMR-dingen, maar die hebben dat hele kleine vermogen. Hè? En nou, dat is één ding zeker. Aan de andere kant van de berg kan je dat gewoon niet horen. Hè? Er zit er echt een hele berg tussen. En wat denk je? Q5-signalen. Ja, dat is, dan heb je zulke rare reflecties, dan moet ik zeggen, daar in Oscar Kino. Daar zat, dat noemen ze ook wel eens het ertsgebergte, hè. Er zit daar behoorlijk veel metaal in dat gebergte. Hoor. Dus dan heb je sowieso al meer kans op die reflecties en dergelijke. Maar er zijn toch wel eens hele rare dingen meegemaakt. Je denkt van, ja, dat kan helemaal niet, maar het is wel zo, hè. En, daar was er ook nog een radiovriendje, die zat daar in Thomas Lietje. Dat is een kilometer of 40, 50 verderop. En allemaal bergen tussen. En dan denk je, nou, daar kan je helemaal geen verbinding mee maken op 2 meter. Hè. Gewoon met een vertical, rondstraaltje. Perfect. Ja. En helemaal geen groot vermogen, hoor. Nee, en dat zijn puur de reflecties, hè. Ja, er liep wel een dal aardig in die richting, natuurlijk. Ja, een dal, hey, allemaal van die kronkels erin. Ja, allemaal reflecties erin. Ja, heel vreemd dat. Als je dat meemaakt, hè, dan denk je dat van, ja, het kan niet. En dan denk je bij jezelf ook gelijk aan mijn hele theorie van wat ik ooit geleerd heb. Die gaat finaal over de afgeschop. Ga je gaan, hè?
1: Ja, dat is altijd zo, hè. Dat is ja, daar blijft er niks meer van over, van al die theorieën. Nee. Dat kun je dan helemaal vergeten, Frans. Ja, ja. Ja. Ja, dat is in één keer over, hè. Die theorieën. Even kijken. Dus, ja. Maar je kent het, ja, hele rare... Ja, verschrikkelijk kun je het soms krijgen, hè. Van een, de ene keer gaat het goed en de andere keer... want dat is natuurlijk nooit hetzelfde natuurlijk, hè. Want de ene keer dan werken die reflecties wel en de andere keer werken ze niet, hè. Dan heb je de dag ervoor netjes een mooie verbinding gemaakt en de volgende dag kun je van schudden, hè. Ja. Dan gaat het ook niet altijd weer op, Frans. Ja. Nou ja. Voilà. Dan moet dat... Friemeltje, dat moet daar... dat moet aan die BNC komen. Nou, ik ga dat zien hoe dat gaat worden. Niet dus. Nou ja. Blijf zien er wat. Oh ja. Goed, Frans. Even kijken hoor. Wat er nog meer? Ik had eigenlijk niet zo verkeerselijk veel. Want, ja, morgen doe ik nog even wat antenne. De hoekjes zo eventjes bij elkaar zoeken. Wat ballonnetjes en andere aanverwanten. Zo allemaal nog. Want dan mijn noppie bezig ben, door mij bezig ben, dat in ieder geval nog wel wat hebben. Ja. In ieder geval wat dan werkt, hè. Ja. Goed zo. Eens even kijken, hadden we nou nog meer? Nee, ik had niet zo gek veel meer, Frans. Goed, we gaan even retour PA2FK van P1 naar RZ.
2: QZL P1 naar RZ, PA2FK. Hou je gaat eerst even bij Noppie langs, antennetje in orde maken. En ga je dan gelijk dan door naar Italië Uno?
1: Italië Uno? Wel, nee, man. Nee, we gaan, denk via het, de oversteek. in Kuizen-Lelystad of die kant op, ergens steken we over naar Noord-Holland. En dan zakken we gewoon lekker langzaamaf weer richting het Zeeuws-Vlaanderen, Frans. Dat doen we dan een dagje of twee over. Hè. Dus we hebben dan geen haast. Hè. Dus, ja, dat gaat niet als een gek heen en weer rijden, want... Ja, kan het. Ik kan natuurlijk gewoon weer naar huis gaan als ik bij Norbert geweest ben. In één keer weer. Maar dan vind ik ook weer niks. Hè. Dan zit ik meer in die auto dan ik nog wat zitten. En dan denk ik, nou, dan kunnen we wel beter even een rondje rijden. Dus we komen nog wel een tijdje onderweg. Wat dan... waar we nog even kunnen gekoekeloeren. Jongen, jongen, jongen, jongen. Soldeerbout is heet. Ja. Nou, hij blijft nou wel zitten zo. Hij blijft wel zitten. Nou. Gaan we dat weer in die BNC knutselen. Goed, Frans. We hebben weer aan de kaloei aan hier, joh. Dat schiet helemaal niet op. Ik ga voor maar weer naar het mooie Tiel sturen, Frans. Papa Alpha 2, Fox, Schot Kilo. Van Pop Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
2: Hoezo, man. Ik zit me rond te lachen, hè. Ja, als je zo aan het kletsen blijft, krijg je die BNC niet in elkaar, hoor. Dat lukt echt niet, hè. Ik moet wel een beetje op lachen, aan. Een plugje even in elkaar zetten. Dat kan nooit ingewikkeld zijn, maar goed. Oh ja, op de terugweg kan gelijk eventjes bij Bakelaars gaan er een paar van die BNC'tjes voor reserve meenemen, had.
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, dan kan ik nog eventjes langs Bako even rijden. Maar niet voor de BNC-zorg. Nou, hij zit al. Het kost wel even moeite. En mijn vingers ook. Ja. Mijn vingers zijn de oude. Dus, wat een priegelwerk, man, dit, joh. Geef niet, we zijn van de straat af. Uit de kroeg, jammer genoeg. Nou, nee hoor. Ik moet wel even thuis een biertje drinken, zeg ik altijd maar. En dan sta ik eruit tot gevoel, sorry. Was in het bakkie. Dan zien we wel weer weer verder wat we het gaan doen, Frans. Goed, allee. Ik zal even kijken dat het vindt. Ik hoor niks verder, dus het zal hier liggen, maar ik hoor in ieder geval niks, dus ik zie de meter ook niet bewegen, dus dan dan gaat is het wel heel rustig hier hoor. Het is gewoon is zonder pre-amp in. Het is gewoon S0 s'avonds hier aan Cura Mexico. Overdag is er wat meer, dus het 1, 2. Maar s'avonds is het gewoon helemaal 0, hè. Dus dan, maar ik denk daar overdag dat het zonnepanelen zijn die dan zijn de meeste energie kregen hier, Frans. PA2FK van P1, hè.
2: Ja, P1HZ, PA2FK. Ja, ik hoor wel een signaaltje nu, maar het zijn wel hele magere hoor. Dat worden geen verbindingen. Nee, echt niet, hè. Maar goed, ik zal je van je pruswerk afhouden, Ad, om die BMC in elkaar te krijgen. En ga je er nog iets dit weekend?
1: Ik ga zaterdag die kant op. Ik ga zaterdag even bij Norbert kijken en dan kijken of we hem eventueel kunnen helpen even met zijn antennee voor HF. Dus en dan, als dat dan weer helemaal toch helemaal werkt, dan is dat toch, dan werkt dat ook weer goed ook. Ja. Ja, dan staat toch alleen maar in je eentje te violen dan, Frans. En dan, je weet hoe dat gaat. Je komt altijd handen tekort. En dat schiet niet op, hè? Nee. Dus als je er met z'n tweeën bent, dan gaat het al gelijk een stuk makkelijker, hè? Dus gaan we hem even assisteren, hè? Sorry, zoals dat heet, hè? Ja. Ja. Ja, daar ben je zeker ook klaar mee hoor, dus die zit niet in elkaar. En dan moet ik even de volgende ook nog even doen. Maar doe ik alleen maar vertin even. Dan is dat. Ja, ook alweer gebeurd. Nou, dan ben ik weer helemaal klaar zo. Dan moet hier nog een klein stukje teflon omheen. Nou, hebben we ook nog wel ergens. Misschien, denk ik. Ja, dat is allemaal een heel klein stukje ergens van. En dan het laatste gedeelte ook in elkaar. Ja. Dan is het wel gebeurd hier ook. Nou, zoals dit zo nou wel erin ziet te wormen. Dan zou dat helemaal goed gaan. Ja, dan moet je alleen even. Het gaatje iets groter even maken. Ja, dat kan ik ook nog maken. Op de draaibank weer. Ja, dan makkelijk dat ding. Dat, even die kleine aanpassingen maken. Dan kun je het gewoon heel netjes doen, hè. Dus dan werkt dat ook weer. Prima, Frans. Ik heb verder ook niks meer. Ik ga nog even op 20 nog even luisteren. En dan, dan hoor ik er weinig daarvan. Ball out. pre-empin of zonder pre-empin blijft echt nul, hè? Ja. Nou, hij staat vast op de antenne. Ja, hij staat goed. Ja. Dus niks meer verkeerd mee. Oké, Frans 2FK 1HAZ.
2: U zou wat PNHZ, PN2FK, nou, 20 zal het niet voor doen. Neem je HF mee, Ad?
1: De 897 staat in de camper, dus standaard uitrusting tegenwoordig van 2FK, 1HZ.
2: Een goede zaak, hele goede zaak. Heeft maandagavond is het meidenavond en in Vianen. Dus ik kan lekker langs de weg gaan zitten met de vertical, de KX3, hè. En vandaar dat ik vroeg of neem je ook nog HF mee. Dus misschien kunnen we een verbinding maken, je weet maar nooit af, op HF is toch grappig, maar ik werk vertical daar, hè.
1: Dat maakt niet uit. Nee, dat is ja, dat komt onderaan. Dat gaat dan op 40 meter, maar dat moet gewoon, dat moet gewoon goed gaan, soms. Dus ja. Ja, daar zie ik geen probleem in, hè. Dan zit de mini-GRV, wel. Kleine masje van meters of 12. En dan kan ik hem gewoon. Ja, dat werk ik gewoon dan. Dat is niet zo heel erg. Dat doet het wel. Dus even kijken. Hoe zijn we? Even kijken. Zoveel. Oké. Dus dat moet wel lukken op 40 Frans. Dat ben ik bang dat wel. Dat gaat wel goed. 2FK, 1H.
2: Dat kan toch wel lastig zijn, hoor, want ik werk dan echt met een soort drownplane. Dat is geen Envis antenne, hoor. Nee, hoor, goed. Ah ja, je weet het nooit. We gaan het wel proberen aan. Neem wel even contact op via de 1800 MHz portofoon. En dan komt dat wel helemaal goed. Ik zie toch nu op 345 watt signaal staan, dus nu en dan. Dus ja, en ook niet hard hoor, dus dat wordt geen verbinding had. Ik zou zeggen 73 is, groetjes aan Wil. En dan kan je nog even bezighouden met die BNC-connector, alhoewel, ik denk er weer elkaar op zitten. Maar controleer hem even of die goed is af. 1HZ, 2FK.
1: Ja, moet daar even checken. Want we hebben een speciale natuurlijk gemaakt ervan. En dan moet dat wel. We wel zorgen voor dat die aansluitingen wel goed zijn. Hè? En dat er geen sluiting optreedt. Hè? Nee. Dus we doen ervan. Ja, maar dat gaat wel goed, joh. Wel ja, joh. Kijk, zo moet hij wezen, zo. En zo klopt het ook. Zo. Wat een geprut. Ook al klaar. Nou, dan heb ik ze allemaal gehad. Het waren er maar twee, hoor. Dus dan heb ik ze allemaal gehad. Dan ben ik hier helemaal klaar mee. Dus, en de rest is weer voor... voor in de scheur, hè, aan het haarbank, hè, dus busjes maken en andere zoekje allemaal. Maar ja, gaat wel goed. PA2FK van P1HZ.
2: U zou wat. Ja, dat soort gereedschappen hebben we niet, hè. Dit is toch een beschikking. Daar moet ik ook zeggen, ik kan natuurlijk niet zo goed mee overweg als jij. Nee. Maar goed, Hey, als ik ze weer in 73 is, we gaan elkaar zeker weer horen. En morgenavond ben ik nog wel te RV. Ik weet niet of jij het er ook bent, maar dat ben ik wel vanzelf wel. Zeg, doe de groetjes aan Wil. Ik zal het niet zo meteen aan Nel doen. Doe ik morgenochtend wel. En we gaan elkaar weer spreken aan het einde van ZZ2FK.
1: Ja, goed, Frans. Misschien dat ik morgenavond nog even kijk op 2 meter nog even. 85, 4, 3, 85. Even kijken of er wat signalen horen. En anders krijgt deze jongen zijn mandje in, hè. Prima, Frans. In ieder geval goed, 73. En dan gaan we elkaar zelf horen. PA2FK, dan vanuit P1HRZ.
2: Doe zo wat. 73 en ai ai.
1: Ai ai, en hebben we goed aan heel morgen. Ai ai.
2: Goed.
4: Even een vraag hier. Kom ik ook over de gebieden wat u draait? Dat is Henk, PD1EDE uit Nijmegen.
1: PD1EDE uit Nijmegen. Hele goede goedenavond. Spap Echo 1, Hotel Romeo Zulu. En de naam is Ad aan deze kant, Scutia Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Gaat u gang.
4: Ja, dankjewel Ad. Ja, ik hoor jullie hier regelmatig praten en daar hou ik me naar buiten. Maar nu heb ik een nieuw radiootje hier voor iemand anders om even uit te proberen. En ja, het blijkt dus wonderwel te werken via Utrecht met een portfootje vanuit Nijmegen van Schenk K1. En dat moest wel iets heel bijzonders zijn. Nou ja, ik vind het eigenlijk... gelijk aan alle andere Quadshanks. En de display vind ik niet mooi.
1: Ja, prima. Quadshank. Frans, die heeft een... of had er een of heeft er een. Dat weet ik niet zeker. Of hij had er een of heeft er een. Dus... dus die, als hij nog frequenties is, kan hij nog wel even... misschien het een en ander vertellen over die Quadshanks. Nou ja, hij maakt ook niet uit. Maar hij doet het goed, dus je komt er in ieder geval goed over het relais heen. Dus bij Nijmegen, ja, dat kwam elkaar niet anders. Dat moet goed gaan. Prima. Michael Marijn nog even retour dan naar Nijmegen van Papa Ekkerwein Hotel, Romeo Zulu.
4: PE1HRZ, PE1EDE. Nou nee, ik vind het toch wel wonderlijk. Hè. Ik heb hier naast me een eigen radio staan. Maar nu zit men een portootje op mijn buitenantenne. En dat portootje geeft misschien 5 watt. En daar ben ik ook blij dat ik Utrecht daar nog mee open kan krijgen. PE1HRZ, PE1EDE. Bedankt voor je rapport.
1: Ja, is goed. Geeft niets. Maar hier zit ik ook maar met nog geen 10 watt hoor. Nee, het is nog geen 10 watt. Een wattje of 7, 8 of zo. Dus en dan gaat ook maar, we gaan eerst naar Vlissingen toe, hè. Dus dat is een overkant hier ook. Dus dat is niet zo ver, hè. Goed, in ieder geval heel veel succes. Daar met de porto. En dat gaat helemaal goed komen, hè. In ieder geval 73. En de volgende keer moet je gewoon je eigen inmelden, hè? Je moet niet wachten. Maar je moet gewoon inmelden, hè? Dat maakt helemaal niet uit. Hè? Laten ze altijd netjes ertussen, dus zodoende. Goed, in ieder geval 73 en nog vast een heel fijn weekend. Ah, ja.
2: Zoals Kilo.
4: Ja, ook gehoord. Ja, Ad, dankjewel. Ik vind het gewoon prettig. Ik ben meer een luisteraar als een prater. Laat ik het even zo zeggen. We hebben ook luisteramateurs. Nou, ik hang daar eens een beetje tussen. Er was een inmelder. Maar eerst altijd een microfoon en dan naar de inmelder gaan.
3: De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Prima. prima. Frans ook nog, maar als een goede avond. Ja, de meneer aan de andere kant zit met een kwarsing. Die had jij toch ook, Frans? Dus, nou, die was hem even aan het testen, dus zodoende. PH2FK. Aan de andere kant in, is Papa Echo 1, Echo Delta Echo. En dat is Nijmegen, Frans, ga je ook.
2: Toen zo had P1RZ, P1EZE, PA2FK. Ja, ik heb inderdaad gewoon kwantjing. Ik gebruik het niet op het ogenblik, maar ik gebruik hem in de auto. Ik heb de TKLS. En dat is een ding waar een wattje of 10 uitkomt. Maar dat werkt als die accu net helemaal geladen is, dan komt er 10 watt uit. En zakt die iets naar beneden, die accu, nou, dan is er watje of 8. Maar dat maakt op zich niet uit, 2 of 8 watt. Ik gebruik dat ding regelmatig in de auto en dat werkt prima. Ik gebruik zo'n klein katrijnantennetje. Maar we zeggen, dat is wel een verrektisch goed ding, hoor. Maar goed, dat hij een beetje af nu uit ervaring, hoe dat over het geluid heen komt, hè? Ja. Maar goed, ik heb even gekeken voor je op P1EZE. Ik heb even voor je gekeken op de ingang, of ik je daar hoorde. Ik hoor je daar niet. En mijn QTA is Tiel in de Betuwe. Nou, dat is niet zo gek ver van het Nijmeegse af, maar ik hoor op de... op het ingangssignaal, als ik op de ingang ga luisteren hier vandaan, hoor ik een hoop herrie. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat zal zeker niet bij jou vandaan komen. Dat komt hier uit de omgeving natuurlijk ergens vandaan. Maar ik ga dus op de ingang niet horen. P1ETA, PA2FK in het groepje.
4: Ja, PA2FK, PA1ETA. Ja, nou, dat moet ik zeggen. Die ontvanger van Repeater Utrecht, die zal wel heel erg hoog staan en dat soort dingen. Maar ik ben al blij, ik ben al blij als ik een Tiel te horen zou zijn. Maar ik ben dus een Tiel niet te horen rechtstreeks. Maar het is ook niet verwonderlijk, het is maar een portootje. Hè? Maar de Repeater Utrecht heeft dus duidelijk betere ontvangstcondities. PA2,
2: FK, PE1, EDE. Accu zo en uw hoogte ontvangstantenne van de UTR staat, dat kan ik je wel vertellen, is iets van 285 meter. Dat is hoog zat, hoor. Gewoon goed, hè. Maar goed, ik hoor je op de ingang niet hier. Maar ik heb hier op de ingang, heb ik dus op 144,975. Heb ik behoorlijk veel herrie staan. Dus ja, dat ik daar misschien daar niet horen. Goed, ik zou zeggen 73. Ik ga nu toch eventjes aan mijn stut trekken. Oftewel, ik ga er vandoor. En ik wens je nog een hele prettige avond. Succes met het portootje. Aan deze kant is de naam Frans. Fox Romeo Alfa November Sierra. En auto 73 is, en ik ben er vandoor. Af microfoon, ja, P1HZ, PA2FK in de groep.
1: Ja, Roger, Frans. PA2FK, P1ED, P1HZ. Dat is goed. Zeg in ieder geval, goed, 73 Frans, en we spreken elkaar weer. en Nijmegen ook, hè, dat de porto werkt perfect, hè. Dus ik kom in ieder geval... ruimschoots en heel goed overgezet er alleen heen, hè? Dus dat helemaal uit de kunst. In ieder geval ook 73 groeten en we gaan elkaar weer horen.
4: Dank jullie wel allemaal, PA2FK, PE1HRZ, PE1EDE. Hele mond vol voor mij, ik gebruik al die roepletters niet zo vaak meer. Heren bedankt en ik ben blij dat ik met het kleine portootje toch via de Repeater Utrecht hoorbaar was. Ik wens jullie allebei een prettig weekend.
1: Ja, groeten. In ieder geval bedankt ook. 73 en we gaan elkaar weer horen. Bye bye.

0: Pe ei n-arjet, pe de nu le miai.
1: De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.